Zevende vers. En ieder man zei te zien kamerood, komt, wel wie den loos trekken, dat wie weten kennen, van wem zijn halve dit angelek aan zich getroffen heeft. Als ze trekken ze den loos, en de loos val op Jona. Er zijn veel mensen die zich te wuchere handje heeft haar. Zond heeft veel mensen die de jaren in den grond gevierd. Dat loos trekken weer een gewendige wijk, hoe mensen te jaren tijd, toen een schluss en gewisse dingen themen. Of dit recht of de aanrecht weer wordt aan zinnen gezegd. Dat is over te zien dat God dit brukken deed zo dat Jona zien kan dat hij op een aanrechte weg weer. God is niet tevreden met dat godloosheid dat in deze wereld is. Maar hij wordt zo goed en mens zijn recht nemen en dat zo erom draaien dat het aan ieder kan. Dat meent niet dat wij ons te dat wij het handgeven zullen zodat God kan geëerd worden. Nou nee. Paulus schrift van dit in Rijmen het vijfde kapitel, 20e vers, tegen het zesde kapitel, het tweede vers. Ober dat je zaad schijmt dat de zin mocht krachtig worden. Ober wo de zin krachtig wordt, door wie de genoeg nog veel krachtje. Dat zo als zin dicht in dood harst, groot zo de genoeg mocht harsen, dicht de gerechtigheid tot dat eeuwig leven, de Jezus Christus ons Heer. Wat zil wie dan door te zeggen? Zil wie in de zin wiederleven? Mocht dat niet zijn? Hoe zil wie to de zin gestorven zijn, door nog langer binnen leven? En Christ heeft geen recht dat hij of zij langer in de zin wandelen zal. We moeten ons van zo'n dingen weghouden, die ons in de zin vasthouden kennen. We zijn de Christus vrijgemaakt, maar niet vrij, zo te leven als we mochten willen. We zijn tot heiligheid beroept. Zo lezen we in Galaten het vijfde kapitel, het dertiende vers. Dan breiden je zijn tot de vrijheid beroepen. Maar gebruik de vrijheid niet als een genatte voor dat vlees leven, deent een aan de andere en leef. De apostel Peter neemt dit thema ook op en schrijft zo in 2 Petrus 2, 15 en 16. Wils dit als God zijn welle dat dich goudet donen, je kennen den ermoel toestappen die niet beter weten. Leeft zo als die vrij zijn. Ober dood jene vrijheid niet brokken als een mantel verbezet. Ober leven als God zijn schloven. We kennen niet recht leven, wanneer we niet van God zijn recht gemaakt. Nu de achte betiende vers. Dan zeiden ze te aan, zij ons nu, aan wem zijn halve heeft dit angelijk ons getroffen? Wat is die arbeid? En van waar bist u gekomen? Van woon land bist u? Van wat van een lied bist u? En hij zei te aan, ik zie een Hebrea, en ik vercht dem Heer God van hemel, die de zee en dat drie land gemaakt heeft. Dan angstte de zeeman zich met een grote angst, en ze zeiden tot hem, wat is dit dat du je donen hast? Dan die mannen wisten dat hij van dem Herr wachtrane deed, wil zij houd aan dat je zegt. Zoals wie je zeiden had, deze zeemannen wisten niet veel van Jona, vielleicht nust, als hij op dat scheppen opkeem. Ober wil de storm je komen weer en dat los op Jona je vallen weer, willen ze nu weten wer hij weer, van waar hij je komen weer en wat zijn arbeid mocht zijn. Mensen in die tijd waren met de Hebreeën bekend, wer ze waren, en de God den ze aanbeden deden. Die waren de mensen die in dem leven je God leefden. Ze wisten ook dat de Hebreeën er God had allerhand wonder voor de Israëlieten gedaan. Als ze kunnen deze mannen niet verstaan, waarom Jona van zo'n God wegrennen wordt. Ze hadden gehoord dat God had den zee en dat drie het land gemaakt.

Willen nu weten wat ze doen moesten dat de storm tot een eind komen kon. Deze mannen deden zich zeer vechten als ze hierden weer jongen weer wat hij deed en weer zien God weer. Voor deze mannen weer dat over een grote trotsel hoe jongen zo'n doen kon als hij je donen houdt. Dat hij van zijn God wegrennen wordt. Mensen weten je weinig hoe een Christ zich behandelen zal. En wanneer hij dat niet deed, dan worden ze door even klagen. Die zei je dan, met zo'n hechle willen ze niet een deelnemer zijn. En doorheen hebben ze zich niet betreerd. Zo'n mensen worden zo'n uitred, maar niet kunnen ver God brengen, oh nee. Dat is niet recht dat Christen niet heilig leven. Maar dat kan niet als een uitred gebruikt worden. Dat zal ons over opmunteren zo voor God te leven, dat er geen vraag wordt zijn of wie werkelijk God zijn dingen zijn of niet. Hoe kan een mens voor God leven en een goede tijd zijn? Eerstens moet God een mens van zijn zinden losmaken. Wie zijn in die zind geboren en dat loon van die zind is de dood. God kan die zind niet verdragen, also moet die zind weggenomen worden. Dat is waarom de Heer Jezus naar deze eerd kwam. Hij neemt onze zinde op zichzelf en wils hij geen zind houdt, wordt hij voor ons te zind gemaakt. Dan sterft hij op een triets, hij geeft zijn leven aan als een opfer en zijn bloed wordt uitgegoten. Dat betoelt voor alle zind, voor alle mensen. Zonen die dat aannemen, worden zelig gemaakt. Dit is wat Peter in Apostelgeschichte 4, de 12e vers zegt, en door is er een geen andere raden, dat heet in Jezus Christus, dan door is geen andere naam in je dem hemel maakt mensen je geeft, die ik woont wie kunnen zelig worden. Is dat dan automatisch? Zijn alle betjeerd? Oh nee, dat is niet automatisch. Dat is een gave. Dat moet zelfs aangenomen worden. Dat wordt ons klaargemaakt in deze schriften en veel andere. Johannes 1, 12 en 13, had het al gelezen. Johannes 5, 24 en ook Efeze 2, 8 en 9. Deze vers wil ik nu voor u lezen. Over al die aan aannemen, geeft hij dat recht God zijn kinderen te heten, die niet van bloed ook niet uit vleeslijk het verlangen, ook niet uit een man zijn willen, over van God je boeren zijn. Dan Johannes 5, 24, en waarheid zei ik u, wer mijn woord heert, en dem leeft, die mij geschikt heeft, heeft dat eeuwig leven en komt niet aan je recht, over is van dood tot leven gekomen. Efeze 2, 8 en 9, dan deeg je nooit zijn je zelig geworden, deeg je in geloven, en dat niet uit jezelf, dat is een goof van God, niet derg woeken, dat China zich wordt pochetjennen. Van deze vers is dat duidelijk en klaar, dat een mens kan bloosdicht in geloven en dem Heer Jezus zelig worden. Goede woeken kunnen dat niet voor dich brengen, vriend. Wanneer een mens der goede woeken kan zelig worden, dan wordt het niet zijn nedig gewaast, dat Jezus Christus voor zinde sterven moest. Hoe kan een mens zeggen zijn dat hij of zij dat eeuwig leven heeft? Hier moet we zeggen zijn dat we ons op God zijn woord verloten en niet op onze gefeilen. In Johannes 6, 37 hebben we deze woord van de Heer Jezus zelfs. Alles dat mij de Vader geeft, komt naar mij. En wer naar mij komt, waar ik niet uitsteken. In Johannes zijn eerste brief geeft hij ons nog meer te vertrouwen. En mij gefällt deze vers zeer. 1. Johannes 5, 10 bij 13. Wer aan den Gottesseen leeft, haft dat Zeugnis in zichzelf. Wer niet God leeft, haft am tom Leegner gemocht, wils hij dat Zeugnis niet geleefd haft, dat God van zijn Seen geleefd haft. Dit is dan dat Zeugnis, dat God ons dat eeuwig leven geleefd haft en dit leven is en zijn Seen. Wer den Seen haft, haft dat leven. Wer den Seen niet haft, haft niet dat leven. Dit heb ik jullie geschreven, dat je aan den Gottesseen zijn nomen leven, dat je weet te kennen dat je dat eeuwig leven hebben.
wichtig wird, Freund. Wie weiter dort wie bekehrt sind, wills Gott an sein Wort gesagt hat, dort die an dem Herr Jesus lebe, dort ewig Leben habe. Wann ein Mensch bekehrt ist, dann kann er auch an Gott seine Wege wandeln und kann am dienen. In Römer, der 12. Kapitel, 1. 2 Vers, lesen wir, wo wir Gott zum Gefallen kennen sollen. Das sage ich dort am Prache, ich jün, Brüder, durch Gott sein großes Mitglied, dass je jün lief, Gott ewe jewe aus sein Leben jet Opfer, dort Gott gefällt. Dort ist jün vernünftiger Gottes Dienst, und stahlt jün nicht mit dieser Welt gleich. Lewe sieht verändert durch ein neuer Sinn, so dat je bewiesen kennen, wat Gott sein Wille ist, dort Gott ein angenehm und vollkommen ist. Und zuletzt habe ich dit, was uns in Kolosser 3, 16 und 17 beschrieben ist. Lot Christus sein Wort rechtlich in jünd wohnen, in aller Weisheit und belehrt und vermohnt jünd untereinander mit Psalmen und jächtlichen Gesang und singt mit Genod und jünd Worte zu Gott. Und was immer je tun, auf ein Wort oder Weich, dort in dem Herr Jesus sein Name, und dankt Gott dem Vater derch arm. Weil wir dann nicht an Gehorsam sinne, so als Jona wir überleben uns dem Herr ganz angeben und sehen, was er tun. Und möchte der Herr uns alle Gnade dort vergeben. Gottes Segen, meine Freunde.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom to Mom. Dit is een programma waar mamas zich onder en onder moet spreken.
2: Wou groot as God. Doe wie een kleine jongheid vlucht zien voeren, wou groot as God. De voeren is eerder te zien zijn, kiepmol abtouwen om hemel. Zet die den plein wat de vleen deed? De voeren vlucht den jong, wou groot as de plein. De jong zei, zou je klein, ik kon in meest niet meer zijn. Dan nam de voerder den om airport en ze stonden voor den Zaljensar plane. En vroeg de voerder den zijn, wel groot als dit plane? O, zei de daddy, dat is over zou je groot. Wel zei de voerder te den klein jong, dit is voor God als voor die. Wel groot die arm, dat is onzijn, wat doe nu zijn, wel weet die best van arm. Je dichter bied die best bij God, je raadt wat hij zijn voor die. En je raadt wat hij zijn in die leven. Want die dich bij arm best, dan wat die arm des on zijn, wat dat groot en kroffel zijn. Weens dat is wat hij is. So wo groot is God voor die? Wo groot is God voor mij? Want wie God voor klein on zijn, dan wordt onze problemen zo groot lopen. Aber wat wie God zo on zijn, als wat hij werkelijk is, dan wo wir arm und sein aus Graut und Kroffall in unsere Problemen aus Klein in seine Hänge. Von der wir kicken nur eine Geschichte von Mohn, der hat in Grautet Ew ab Gott. Er wüsste, dass Gott wie Graut und Kroffall. Wo wir Gott und sein, der nicht am anderen, wo er dann ist, aber bloß das wie am dann und sein. Gott bleibt Graut und Kroffall. Aber das Mond, der wist dat, wo groot en kroffel God wie, en hij houdt zijn eeuw op arm. Zijn broeder, die waren im Krieg, en zij dachten krak anders als des jong deut. De trouble wie zij houden, en groot het eeuw op ihr probleem, en een clean eeuw op God. So, van der wij kijken in 1 Samuel 17, en als wij door dan kijken en dat lezen, dan wij wie een klimaat van reden van David in Wurheise Kieban Funk. Seine Brüder, die wären gun trien mit Zoltaub. En so, sie wären nun trichje gun je in de Philister, ere Armei. En so, de wären twee boyen, en de Philister ere Armei wie ab eine boy, en de Israeliten ere Armei wie ab een anderen boy, en dort fashion wie so ne Schluch. Aber de wären ein Problem. De Philister hadden een man, wat er zeer groot wie ze zijn, die even 3 meter groot. En zo, hij wil hebben dat de Israëlieten zullen eenzel door 3 checken, wat er wordt geen aanvatten. En zo, jedes morgens en jedes uwes komt hij en staat door en beraalt te de Israëlitische armee. En hij wil zeggen, schakt een man ruit naar mij en te mij vatten. En wanneer hij je wendt, dan wil wie jene deiner zijn. En wanneer wie je wendt, dan moet je onze deiner zijn. So David wie thuis gebleven, hij deed nur de schub abpassen en zijn voeren halen. En zo zijn voeren, die zegt David, hij zal wat eten nemen en brengt dat naar zijn broeder. En wat thuis voor den versten van de armee. En hij wil zeggen merken dat David zijn broeder nog oké weer. Dat weer euer phones, euer telegram, euer wat zo, dat weer de einzige weg wat hij kan weten als zijn zeens oké weer. En zo David kampt about het camp. En zijn broeder en de armee zijn daar. En David laat het eten door stoen en rand door naar de lijn waar de soldaten dan alle stoen. En vraagt hen waar dat deed, waar zij zijn. En als hij met de reed, dan komt Goliath, waar de grote soldaat van de Philistere armee, stopt de ware verwoeds en brengt de ware kracht dood, wat hij allemaal deed, alles smaris en alles uwes. En wanneer allemaal hij dat deed, dan trokken die zoluten trei en hadden grote vrucht. En zo, dit is waar we de geschichte wel ophangen in 1 Samuel 17, vers 24. En dat zegt dus dit. De Israëlieten zeiden einer ten anderen, zetst u den Mond verkomen, die kan Israël te trotsen? Die jaren ja, wer dem wordt aanbrengen, wordt veel wertvoller van tjernig kriegen. Hij wordt hem ook zijn dochter geven als vrouw, en dem zijn voerder zijn familie wordt hij vrij merken van taaks in Israël. David zei te dem, der bij zijn am stond, Wat woorden zou je voor hem doen dat de Philister aanbrengt en deze schoon van Israël wegneemt? Wer is de onbesneden Philister dat hij de levende God zijn Heer zo trotsend heeft? En zo ze zijn aan dat ware wat de woorden je doen voor den mond wat deze mens wat aanbrengt wat eind zo te schoon merkt. En dan in vers 28 David zijn broer, zijn oudste broer, dat hij zei dit. Hij hierat wou David met de mannen reed en dan wordt hij, dat zeg ik, in Elab wordt aanwendelijk met David en zeer. Waarom bist u hier? Wer is nu met die poorschoep dort in de wildnis? Ik weet wel groot die Amadeus en wel schlag die im hart bas. Du bist bloß gekomen die den Krieg te bezoien. Zo zien oudste broer als dol dat hij daar is en dat hij vrouwen vrouwen deed. En hij merkt dat ze hier wat hij thuis deed of dat is niet. Hij zegt, wer is nu met die poorschoep dort in de wildnis? Hij had niet een grote uur op zijn klein broer. En hij dacht zo, die arschel toch kan thuis blijven, want hij kan bloß niet hier. Dat is wat hij dacht. En David zei, wat heb ik nu aardig gedaan? Ik vreel bloß. En zo zal de verste die hier dort. En hij zegt, David zal dan aankomen. En zo, David zegt de Saul in vers 32, keiner soll sich für diesen Philister ängsten. Ik wil gewoon met hem kämpfen. En Saul zegt, nee, du kannst nicht met diesen Philister kriegen. Du bist mal ein Jung. En des Mann hat von Jung und kriegen geleerd. Aber David zegt de Saul, als ik meinen Führer seine Schub heiden deut, kämen da Hahnen ware ein Leib oder ein Bohr, um ein Lohn zu nehmen. Dann denk ik, da hing er an. Kiel dit uit en bracht mijn loon prij. En wanneer dat tier zich jij mij weeren duid, dan neem ik hem bij hem hoofd en sluig hem dood. Ik heb beides levens en boren doodgemerkt. En met deze onbesnedenen Philister, waar ik kraak zou doen, wil hij de armen van de levende God getrotst hebben. De Heer heeft mij van de kleven van leven en van de kleven van boer geraad. En hij wil mij van deze Philister zijn kleven raden. En zo zette David go. En mocht de Heer met die zijn. Dat is wunderbar, wou de David zijn breider en de armei zo angst hadden voor de grote soldaat, over wo ze God zijn deut wie zeer klein. Over David de hoort zijn uw op God wie zeer groot, en door wein zacht de probleem wat de verarm klein. Hij wist dat wo groot God wie. En hier is de onderscheid. David hoort dat ervoren wo groot en kroofval God weer in zijn ene leven je al je vast. Hij kon drie keken en zijn, wens dit passeert, dan deed God dit en dit. Hij geeft God al de eer en de heerlijkheid wat aan je heren deed, van de tijden waar God aan hoort je halten, de leefs en de boren dood te merken van de een van de loom neemt wat hij deed door beschitzen. Zal de welhaan dat David zal zijn schutz je gereedschap ontragen? Aber David sagt, er ist dort nicht gewarnt und er konnte nicht bangun, er nimmt sich da auf. Und so, David wisst dort, dass am Feld nichts besiegt. Gott, wenn er wisst dort, wann er wird je in der Soldat gewarnt, dort wird, wenn er sich auf Gott verloten dort. Dort wird nicht sein, wenn er Schutzgereitschaft am hat. Dort wird sein, wenn er sein Glauben auf Gott gesagt hat. Und so, das ist, wo Gott vielmals schaffen wird. All het bezit losmerken zodat van de wat een kampf gewonnen worden dat het bloos hij wat de eer kreeg. En zo we zijn dat bij de Philister kwam nu David op touw. David heeft al zich wat steunen opgehoven en heeft de in zijn torch neen. Hij heeft een sling waar hij jet ruit en de Philister kwam ook al nu aan op touw en zijn schilddrager ging ver aan en dan. Vers 42, in oost de Philister David klaar te zijn kreeg, veracht hij aan, wilt hij een schmakker roodhoeje jong weer. En de Philister zei, zie ik een hond dat du jij in mij kämpst met den stok? En de Philister fliegt David uit in de noemen van zijn jatta. Kom bloos mal her, zei de Philister, en ik wil die de veel en de wilde tieren den fleisch te vreten geven. Dan zei David te den Philister, du kämpst nu mij met schwert, einen Spess und eine Schmiedstang, aber ich komme die in den Namen von dem Herrn, der alles regiert, und der Gott über der israelitische Herr ist, wenn du getrotzt hast. David sagte zu den Philister hier, krieg Waarom hij wat je van je aan? Hij kan krijgen en zegt, wer God is en wat God aan wat hem te doen. En dan in vers 46 zegt dat van deel nog, wat de Heer mij die en mijn macht geven. En ik word die dood sloen en die den kop opschnieden. Ik word de doodes van de Philister er her nu de veel en de wille tieren geven. En alle mensen worden buiten, dat door een God in Israël is. David zegt hier al, werde ihr wat kriegen, want dit is alle eeuwen is. En in vers 47 zegt hij, en al die wat van deel hier zijn, worden buiten, dat de Heer niet met schwert oder spes anzuraden wordt. De kampf je hiert dem Herrn en hij wordt mij die in mijn macht geven. So David wist dat nisch wat hij zich voor hem kon ontraken, wo den kampf je waren, wo hij nu waren wir. Bloos God allein wird amhalten dort je waren. In einen Versen 48, Bad 50, da sag ich dort, aus der Galiat Nura, nur David abtaugink, ran David schwinn bei der Kampfwlinge nur dem Philister und David faut in seine Torschnan und nahm einen Stein und schmeut den mit seine Schilder und he traf den Philister am Stirn und der Stein schlug in sein Stirn nan und der Philister fall ab ihr mit dort Gesicht rauf und so kam dort, dort David dem Philister doodschlug en doodmjuk met dem Schilder en Einstein. David had kein Schwert bezig. En zo, wegens de Israelitische Armee dat eerst zit, wat er passiert als de raam de Armee van de Philister hing eroon en je waren jen die. Aber dat weer niet, but David is had ruk gestopt en zich looten brokken van God te wiesen, wo groot en almachtig God weer. Hij had God zijn kroof ervoren al meermaal eier. En zo, God brugt David hier te wiesen, wo kroof vol God is. Dat God wird den Philister doel brengen, wat de Israelitische mensen deuden spotten. David zijn älter Bruder had zich niet abverloten, dat dit wird passieren, en de ganze Armee ook nicht. Zij hoorden er u ab den Kampf in de Kampf zag bloß viel te groot en er u ab Gott wie viel te klein. En zo, Gott deed veel mal ook in ons leven zonne dinge verbringen, wat dat hij deed ab wachschoven dat zes keiner de krediet kon kriegen als bloß hij für ons durch den Kampf bringen. Zo, wo groot is Gott für die van deel? Kan wie met tofe truien zijn, dat kraten don't wat van komf ik jeen stuur van deel, dat ik dat weet dat God mij wat halten. Ik weet dat God is groot. Aber havi onze eeuw en zo zei op onze komfen in de schwierigheden, dat God, dat wo wie God ons zijn, is zei klein geworden. Aber kan wie zijn, wo trouw hij is geweest te ons, al ons tijd oja. En besonders tijden opnaan, wo wie weten, wo wie kan zijn, God heeft het eier gedaan en ik weet dat hij wat dat nu ook waar doen. Amma waren ons denken helpen tim, wo true God je was is en wo groot hij is. Dat als deze soort toffe truien wat ons wat helpen, tim jen de komfen stoen wo wir ons ben fingen. Wie weten dat God laat dingen in ons leven nan kom, tim ons geloven wossen en wie weten ook dat hij wel goud voor ons als zijn kinder en zo wie weten dat nog kreiten doen, wat er in ons leven nant hemt, dat God heeft een goede uzak voor over wann wie worden. Emma im Denk helden wel groot en almachtig hij is, dan worden onze troubles clean loten en wie worden kan met toffe truien zijn, ik weet dat God heeft dat eier gedaan en hij wordt dat nu ook waar doen. Als die kinder, wie worden Emma dat God is door voor ons en God, zoals ik al zei, wo wie God ons zijn, dat dat niet am anderen wo hij is. Aber dort dat in ons en am anderen wo wie God doen ons zijn. So wat van Kampf fing wie ons van deel ben. Is God clean geworden in die eeuwen, dat du leufst, dat die Kampf en die Schwierigkeiten zijn veel gerater, wens onze eeuwen zijn bloß op deu en steer op ons groot en almachtiger God? Deze Geschichte is niet so veel van een man, als van een almachtiger God, wat er kon alles doen. En dit is dezelfde God wat ik in duur heb van deel. Wanneer we hebben tozaja onze eeuwen op onze komfen gezet en we kijken God als clean aan, waar we dat aan erkennen en dat God zijn dat ons dat leid is. en aan hem vragen dat hij ons verhalten dat wie hem zo onzijn duiden als hij werkelijk is. En aan de eeuwen van onze komende

Onkel Peter war bei dem Missionshus. Heute büte alles immer Schmack morgen. Eder wenn Benne wat trementieren wir, dann halb er durch mit. Wann im Sver wo Hante feiern wir, so wir heute für alles verantwortlich. Heu lebt mit seiner Familie, ganz besiegt beim Missionshus, und kann da einmal und heu kann auch ab das Hus. Und einmal kann heu dort ein bisschen zitten. Nu fragen sie ihm, du Peter, wir haben in Indien auch ein Missionshus. Und dort ist einmal ein Junge, wenn sie dort zähmt, von dem wir auch vorhin vertalt haben, der kleine Ali. Der wird auch einmal geraten, und heu kann dort bei ihm nicht wieder in die Schule gehen. Dat zijn begoefde tint, dat ze schoen, hij wel mooi leren, aber dat deed op den gewoon niet. En vandaan als zijn man nog gestorven is en de pa drinkt zo veel, houdt wie met de pa en met de oma bereid dat hij kon op 2 jaar naar Duitsland komen en hier leren. Dat hij hier kon een goede school maken, dat hij nog hier kon weer leren. Nu is ons gedanken, wanneer hij naar Duitsland komt, hij moet hier bij ons een familie leven. Dat is op 2 jaar. Ze vroegen de missionaris en Peter, wat je leeft, wat die de jongen aannemen? De Peter dacht en stutste, dan zei hij, jo, hoe oud is de jongen? Nou jo, de is al 12 of 13, dat is zo'n kleine tint. Na dat post, en ons Thomas, de is 10, dan kon hij de een beetje aannemen. En wie worden er al alle te pantrieën? Zeg je wel wie dat zint opnemen? Zit je dat ook gewoon niet lang, wat onkel Peter met Thomas een vloekhoven voeren en dem Ali afholde? Ali werd gans opgericht. Wie dat hier alle uitzag, zo'n grote stoot. Zo veel zijn had hij nog alles hangt, die gans levenische zonje. Hij ziet zich bloos raam. Van de missionaren had hij al een beetje wat aan Dietsch geleerd en ze kon ook al een beetje Dietsch. En de missionsschule had ze ook Dietsch geleerd en ze kon ook al gewoon schon goed reden. Thomas wil aan veel wiezen in Duitsland, maar eerst moest hij alle zelfs hier gewoon aankomen.

En zo wens je ook jullie tenja, je hebt een gunst om haren gaan. En wanneer je problemen hebben, of wanneer je zorgen hebben, of wanneer je een soort van schwierigheden hebben, zoals Ali, vertrouw gunst om haren en niet meer een beetje stil.

Vandaag het nu de plaatje tjengerstand van Radio Segenswelle te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. Aber weißt du wat? Ik lood die nu al in. Sieh doch bij de nächste tjengerstand, wat er dabei. Für vandaag zei ik op waderheren.

Hallo Tjenja, hier is Tante Erna. Ik weet dat, dat Jezus heeft de Tjenja lief en dat hij wil gaan dat de Tjenja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je Tjenja alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zei naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Tijd voor onze familie-aandacht. En vandaar wil ik lezen van God zijn regelen wat hij de kinderen Israël geeft. Im Oude Testament. En hij draait naar 2 Mose, dat 20e kapitel, en las de gebeurten wat er opgeschreven werden. China kan al deze regelen houden, zei papa. En wanneer we jeder lezen würden, dan würden we zijn dat God geeft niet bloos de regelen, aber ook de straf, wat er komen wordt wanneer de mensen niet gehoorzaam werden. Na wie de straf zou euch als leraar dik zien? Vroeg Neil. Aber nach sehr viel euer, zei mama. Verwesse Sünde verlangt Gott den Tod. Gott nimmt Sünd sehr ehren, zei papa. De Bibel zegt ons dat om laatsten dag, wanneer wie voor God stonen, en wie niet reich voor God stonen, dan is onze straf de eeuwige dood. Aber God had zo'n grote lief voor de mensen wat hij gemerkt had, dat hij schickt Jezus om onze zend en schuld op zich nemen, zegt mama. In de straf durchgonen in onze stad. Nu kennen wie, durch God zijn genoot en durch Jezus zijn begotene bloed dat eeuwige leven gaan. Jezus neemt onze straf en we zijn vrij, wanneer we dat aannemen. God wil ook gaan dat we als zijn kinderen recht leven en dat bewijzen dat we zijn kinderen zijn, zegt papa. We als die elders zijn uitgesteld die den rechten weg te leren. En die leren is ook een van die wat een opgave heeft die te leren wat recht is en wat onrecht is. Wanneer je niet gehoorzaam bent, dan moeten we die strofen, zodat je dat nächste Mal was den rechten weg wählen. En we weten dat je hast entschieden, Jezus na te volgen. En je hast zijn raden aangenomen. Nu fehlt dat bloos dat je leren des gehoorzaam te zijn, zoals God dat hebben wil. Ik zie zeer dankbaar dat Jezus mijn zonden schuld op zich neemt en dat hij den straf durchging voor mij, zegt Neil. Aber deze straf van mijn schuldleren wou ik toch wel zelfs moeten durchgaan. Aber één ding weet ik, ik wou niemals meer in een klas fuschelen te mijn vriend. Ah, zeer goed, lacht mama. Dan weet wie dat je hast van jou een goede lectie geleerd. Nu heb ik nog wat vragen voor die. Weetst u dat je hast op God zijn reden gebruiken? Hast u trouble met je gehoorzaam zijn? Weetst u dat Jezus is voor die gestorven en heeft al die zinden schuld betaald? De Bibel zegt ons dat alle mensen op de wereld hebben gezindigd. Door is China, wat ook zichzelf kan God zijn reden in je buiten houden. Daar kan bloos zijn mens wat ook gans volkomen is en gans onenfehler is en door is bloos een mens wat gans volkomen is geweest en dat is Jezus. En hij leeft hier op eerd. Als een mens en zindigt niet eenmaal. Hij neemt onze straf op zichzelf als hij om Krieg gestorven deed voor onze zinde en onze stad. En wanneer we dat aannemen wat Jezus voor ons gedaan heeft, onze zind bekennen en zijn vergeving aannemen, dan is de kleine eeuwige straf voor ons. Dan zijn we God zijn kinderen en we willen jeder zo leven als God dat je gevallen deed. God heeft ons elders en leraars gegeven, ons te wijzen wat recht is en wat God je gefällt. Onze opgave is gehoorzaam te zijn en zoveel leren van God als we kennen. En de vers te uitwendig leren is in Rheuma, kapitel 8, vers 1. Je zegt dat zo. Dan is nu niet meer te verdomen aan die in Christus Jezus zijn, die niet leven als dat vlees verlangt, aber zoals de Jezus dat verlangt. En in deze geschicht hebben we geleerd, Jezus droeg deine Sündenschuld.

Dank zijn Tjenja voor aan je schuldzijn en deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vrij, want je wordt een extra zware hartje willen naar de aandacht te van iedere dag met Jezus.

The clock is tien. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Met dit sluit we het programma Wara af en loden jullie aan ons Wara toe te horen. En bij deze gelegenheid mocht ik ook aanloden ons te bezeken in onze godsdienste aan Nijstedt in Kampen 22 Blomen Uurt om zondag zomorgens klok 9 tot de zondagschool en klok 10 tot de hoopgodsdienst en dan zondag zo uwis klok 6. Een godsdienst met een programma. Abwara hierin.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma bestellen mocht, schijk dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 310. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt het programma nummer 310.

0: De klok is 12.
1: Ik ben Hilde Friesen en op Rood van het Leven van deel is het eerste Mose feier 3:5, hoe dat zegt. Dan kwam er een dag waar Kain dem Herrn een golf en een opfer bracht. Hij bracht woord van dort wat hij op dat land getrokken had. Abel bracht ook een golf voor dem Herrn als een opfer. Hij bracht dat baaste stek van een eerstgeborene lam van zijn herd. De Herr gelijkt Abel en hem gevalt dat opfer wat hij bejuif. Aber Kain in zijn opfer gevalt hem niet. Dan stieg Kain de oeien aan en hem bedreigde onze zaak. In de eerste familie op de eerd wordt ze bald een treurspel passeren. De eerstgeborene zoon deed zijn in een broeder aanbrengen. Wat kon zo'n passeren? Wie kennen van deze geschichte veel leren? Te Adam en Eva worden twee zoons geboren. Zij folgden beide de ene neiging en talenten. En Kain wordt een vormer en Abel een hoed. Kain wie zeer evenemend en zona, die fähig wie irgend wat met zijn hang te merken. Hij wil immer wiesen wat hij doen kan. Abel aan de andere hand wie een hoed, die zijn herd op bed bracht. De markt van zijn herd geeft hem ook nodig. Bed weer een religieus. En wat zest voor de nadenken? Denk bloos aan wat er eller naar voren houden. Door wie hebben een grote onderscheid tussen Kain en Abel in de religion. Zo'n onderscheid gaat van deel ook te zijn. Kain wie religieus, maar Abel had leven van God. Religion is al de fromme gewaanheden en doden die we doen. De fariseeën waren zeer religieus. Zij waren zeer haangevend te wezen dat ze even religieuze zaken zeer ernst waren. Zij wilden immer tweemaal de werk vasten en van alles wat ze hadden immer dat tiendel geven. Leven van God, aan de andere hand, heeft niets met onze ene volbrengenheden te doen. Dat is bloos een geschenk uit God zijn genoed. Bloos waren wij als een arme zender naar God komen, waar wij zijn genoed ervaren. Wanneer religion met zo'n leven van God in contact komt, dan wordt de religion zeer entweien jen aan. Ze denken, is dan alles wat we gedaan en volbracht hebben, niet weet? De fariseeën waren zeer religieus. Jezus overhoudt niet bloos dat leven van God, hij weet dat leven van God. Als deze beiden zich troffen, had de fariseeën er afkomst en hoed geen vrede, wat ze eerst Jezus uit dem Stich gebracht hadden. Kain en Abel waren Vertreter van deze beiden Sorten Religion. Die Unterscheid wird zu sein in die Opfer, die sie brachten. Kain bracht ein Opfer von der Erde. Hei will wiesen, wat von der Gode Arndt hei tragen kann. Hei will Gott wiesen, wat hei mit Fliegt und schwere Arbeit dunnen kann. Abel aber bracht ein Opfer von uit seine Herde. Wir lesen, dass Gott Abel sein Opfer annimmt, aber nicht kein sein Opfer. Wieso? Einige lernen, dass wir, wie Abel Gott wir, in keinem Schlacht oder Weis wir. Ich denke aber, dass dort nicht so ist, wie kein Mensch ist Gott mit sich selbst. Mit uns selbst kommt all uns Klonen und Donen von Kindheit an immer bloß zu fort. Wo wir nehmen Gott dann ein Opfer an und das andere nicht? Wir wollen warten, was das nächste Mal lernen, zum Utfingen, wo wir ihn. Verjagt nicht zu horchen.

0: Vi lesen ans hier ein Kapitel in das Neue Testament, in der Apostelgeschichte.
1: Kapitel 7. Dann frug der hohe Priester an, es dort so? Hij zei, breide en vodas, heuchte mal. Dei Gott, den der Herrlichkeit geheert, bejegen unseren Vater Abraham, als hij noch in Mesopotamien wir, eier hij in Haran woont, en zei te am, traag u den Land rüt, en van din Freundschaft wach, en ein Land nen, dat ek die Wiesen wo. Dann ging hij u tot Kalea Land rüt, en woont in Haran. En als zijn Vater ihr stout wir, schickt Gott am in dit Land nen, wo je nu wohnen. Aber Gott geeft am door benen chein aufgout, nicht einmal genoeg zijn Fouten ab te zaten. En doch, eier Abraham ein Kind houd, versproeg hij am in zijn Kinder no am dat Land te geven. Gott zei to am so, diene Kinder waren fremde zennen in ein Land, dat ze nicht eenen. Die waren an versklaven in 400 Jahr schlacht behandelen. Aber dat volk, dat an versklaven wordt, wo ik rechten. En dan waren ze door uitkomen en mij in dit Land deinen. Dan geeft Gott am den Bund, den hij met de Beschneidung betekent. En hij wordt de Vater Eva Isaac en beschneidt am om 8. Dag. En Isaac wordt de Vater Eva Jakob en Jakob Eva de 12 Stammvaders. En de Stammvaders worden aufgänzlig Eva Josef en verkochten am nu Ägypten. Aber Gott wie met am en halb am uit al de Troubles ruut en geef am genoden Weisheit voor den König in Ägypten. De stalt am an Eva Ägypten en ook Eva seinen ganzen Palaus te regieren. Dan kwam een hongersnood, Eva ganz Ägypten in Kanaan, en de nood werd zeer groot, en onze vaders vongen nus te eten. Als Jakob hier dat in Ägypten getreed wier, schekte onze vaders dat eerste mol haan. En dat tweede mol moog Jozef zich met zijn breider bekend, en de kenig werd met Jozef zijn familie bekend. Dan schekt Jozef en leidt zijn vader Jakob in al zijn vriendschap holen 75 mensen. En Jakob trok nu Ägypten, en hij en onze vaders starven door. En die worden trig nu ziekem gedroogd en aan dat graf gelegd, dat Abraham met geld van Hamor zijn zeens en ziekem gekocht had. Aber als de tijd nodig heim, dat Abraham kriegen zal, wat Gott hem versproken had, meerden van mij dat valt zich in Ägypten, wat een andere kenig heim, die nus van Jozef wist. Die ging met onze vader schlacht en hingelastig om en bemost aan ihre kleine kinder rüte schmieten, dat die sterven moesten. En die tijd werd Moses geboren en Gott had een gefallen aan hem. De eerste 3 maanden werd hij in zijn vaderhuis opgebracht. Aber als hij rütgezaad werd, neem de kenig zijn dochter am waag en trok hem op als ihren eigenen zoon. En Moses werd de Ägypter ihre Weisheit aller geleerd en wie gewaltig en woken en enweerd. Aber als hij 40 jaar oud weer, kwam hem dat met eenmaal aan zijn breider de Israëlieten te bezeken. Dan zag hij, wo einer van aan van een Ägypter schlacht behandeld werd. Hij ging aan om te helpen, tot zijn recht te komen en sloeg door bij den Ägypter dood. Hij dacht zijn breider worden doordat verstonen, dat Gott aan door zijn hand wordt tevreden verhelpen, aber ze verstonden dat niet. De nächsten dag kwam hij weder en traf dat aan dat 2 Israëlieten zich strijden. Hij wilde helpen vrede te maken en zei, Leive Mana, je sind doch breider, waarom wil je jund einer den anderen weidaunen? Aber die zijn nächsten Arrecht deid, schubst Moses te zied en zeed, wer haft die als einen angestalten in Rechthever ans gesaat? Wirst du mich ook dood maken, zoals du den Ägypter gestern dood maakst? Als Moses dit hier, rand hij weg naar Midian en woonde als een Uitländer en hou door 2 zeens. En om 40 jaar kwam den Herrn zijn Engel nu aan in de wildnis om Borg Sinai, en een 4 vlam en bosch. Als Moses dat zag, wundert hij zich door Eva wat hij zag. En als hij nodig ging, zich dat te bezijnen, hier hij den Herrn zijn stem. Die zei, ik zie dine vaders eer Gott, de Gott van Abraham en Isaac en Jakob. Dan flottert Moses, en hij wog zich nicht te kicken. Dan zei de Herr te am, traag die de schouw van de feit, de eer op die du steest, als heil je eer. Ik heb zeer goed gezien, wo mijn volk in Ägypten haf muss lieden, en heb je heert, wo ze stehenden, en sie gekomen an te raden. En nu kom, ik wou die nu Ägypten schicken. Dessen Moses, van den sie nu schweiten wollen, en te dem sie seden, wer haf die einen angestalten in Rechte gemocht, als die, den Gott schickt te harschen, en jünt durch den Engel seine Hand te raden, die am beim Bosch bejegend. Hij bracht an Rüd, als hij in Ägypten Wunder en Tekens gedonen houd, en dan am Schelpmeer en dan nog 40 jaar in de wildnis. Dit is de Moses, die tot de Israëlieten zeed. De Herr jün Gott, wat junt van junne breide einen profeit zonen als ek zie opstonen loten. No den zal je horchen. Dit is die aan de gemeint en de wildnis met den engel taup wie, die om zina je boog te aanreed. Hij wie door met onze voders taup en schreeg door leven je weerd ons te geven. Onze voders horchten nicht nur am, aber staden am von sich en wenschten van horten trig nu Ägypten te gonen en zeden te Aaron. Mag ons aufjetter, die ver ons gonen, wil sie weiter nicht, wat met dessen Moses geworden is, die ons uit Ägypten rütbracht. Dann mogen sie sich an die Tiet ein Kalf en brachten den auf Gott ihre Opfer en freiden sich te dort, wat ihre Hänge gemorgt hadden. Dann dreht Gott sich wach en je van Hahn de Himmelstierens anzubeten. Dit stemt met dat wat aan de profeten geschreven staat. Hab je Israeliten mij de 40 jaar in de wildnis eenmaal opfer en feige opfert? Je nemen Moloch zijn zelt aan en junen God reef van zijn stieren, of jetter, die je junt gemocht houden, tom aanbeden. En ik wou junt wat hinger Babel waag brengen. Onze voders houden dat bundeszelt in de wildnis. Dat weer zo gemocht, dat God Moses bevolen houdt, nu dat master, dat hij je zijnen houdt. Onze voders nemen dat met Josua en dat land nen, dat die veldje dan houden, die God ver onze voders rütstaat, als ze nen tjemen, zo wie dat bij David zijn tijd. Die funkt nood bij God en bär door hem, dat hij voor Jacob zijn God mocht een woning vingen. En Salomo buurt hem een huis. Aber doch woont de Allerhechste nicht in een tempel, die met hen gebuurt is, zoals de profeet zegt. De hemel is mijn troon en de eer is mijn voetbank. Wat wil je mij dan voor een huis buren, zegt de haar, oder woont als de steed voor mij te reven? Haf mijn hand niet alle deze dingen gemocht? Je stierk heb aan horten en uren niet besneden, je streven immer jegen den helgen geest, krijg zo als jene voders immer deiden. Wonen profeet hebben jene voders niet nu gestonen, en ze moeken die dood, die door zeden, dat de gerechter komen wordt, den je nu verrot en dood gemocht hebben. Junt wordt dat je zaad durch engel tau gestiert, en je hebben dat niet geholen. Als ze dit heren, schneid aan dat durch dem hort, en ze gnarsten de tenen even aan. Ober Stephanus, voll vom heiligen Geist, kijkt noppen um Himmel en sagt Gott seine Herrlichkeit, en Jesus bij Gott der rechte Hand stonen, en seht, kijkt, ik seh den Himmel op, en den Menschen sehen bij Gott der rechte Hand stonen. Dann schreien sie voll im Hals, hielden sich de Ohren tau, en morachten alle tegelijk op arm los, en schmeiten am uit de stad ruut en steinichten arm. En die door Zeichnis geven, leden ihre kleider haan voor een jungen Mann, Saul. En während sie Stephanus steinichten, bet hij en zeed, Haar Jesus, neem mijn geest op. Dan knijt hij zich dol en schreeg met luider stem, Haar, hol deze zin nicht jegen aan. Als hij dit gezegd had, sleep hij aan.

wat daar in Jeruzalem in een Palestina passiert. Dat is de ene Zied. Vele verstaan dat niet. China gaat er nur recht. In de andere Zied. Vele leven aan den Herrn Jesus. Die gaat er nur recht. Met die gaat er nur recht, weil wir vandaag schluten en ook zo bid als David in Psalm 31 bid. Herr, ik verloot mij op die. Laat mij niemals te schoon worden. Raad mij ter stine gerechtigheid. Horsch nu mij en halb mij schwind. Sie du für mij een Zufluchtsstein. Een versicherde Staat. Stort genoeg mij te raden. Willst du mijn Zuflucht en mijn Verkrübstein best. Da mij am dienen nomen halve, leide en tracht wiese. Amen.

Dankschein dat ik die hier begeleid durf. Dankschein dat du mij hier begeleid hast. Ik wens je een schönen dag. Abwara hier.

Zevende vers. En ieder man zei te zien kamerood, komt, wel wie den loos trekken, dat wie weten kennen, van wem zijn halve dit angelek aan zich treffen heeft. Als ze trekken ze den loos, en de loos val op Jona. Er zijn veel mensen die zich te wuchere handje heeft haar. Zond heeft veel mensen die de jaren in den grond gevierd. Dat loos trekken weer een gewendige wijk, hoe mensen te jaren tijd, toen een schluss en gewisse dingen themen. Of dit recht of de aanrecht weer wordt aanzienlijk gezegd. Dat is over te zien dat God dit brukken deed zo dat Jona zien kan dat hij op een aanrechte weg weer. God is niet tevreden met dat godloosheid dat in deze wereld is. Maar hij wordt zo gaan en mensen zijn recht nemen en dat zo erom draaien dat het aan ere kan. Dat meent niet dat wij ons te dat wij het handgeven zullen zodat God kan geëerd worden. Nou nee. Paulus schrift van dit in Rijmen het 5e kapitel, 20e vers, tegen het 6e kapitel, het 2e vers. Ober dat je zaad schijmt dat de zin mocht krachtig worden. Ober wo de zin krachtig wordt, door wie de genoeg nog veel krachtje. Dat zo als zin dicht in dood harst, groot zo de genoeg mocht harsen, dicht de gerechtigheid tot dat eeuwig leven, de Jezus Christus ons Heer. Wat zullen we dan door te zeggen? Zullen we in de zin wiederleven? Mocht dat niet zijn? Hoe zullen we, die we tot de zin gestorven zijn, door nog langer binnen leven? Een Christ heeft geen recht dat hij of zij langer in de zin wandelen zal. We moeten ons van zo'n dingen weghouden, die ons in de zin vasthouden kennen. We zijn de Christus vrijgemaakt, maar niet vrij, zo te leven als we mochten willen. We zijn tot heiligheid beroept. Zo lezen we in Galaten het 5e kapitel 13e vers. Dan breiden je zijn tot de vrijheid beroepen. Maar gebruik de vrijheid niet als een genatte voor dat vlees leven, deent een aan de andere en leef. De apostel Peter neemt dit thema ook op en schrijft zo in 2 Petrus 2, 15 en 16. Wils dit als God zijn welle dat dich goudet donen, je kennen den ermoel toestappen die niet beter weten. Leeft zo als die vrij zijn. Ober dood jene vrijheid niet brukken als een mantel verbezet. Ober leven als God zijn schloven. We kennen niet recht leven, wanneer we niet van God zijn recht gemaakt. Nu de 8e bij 10e vers. Dan zeiden ze te aan, zij ons nu, om wem zijn halve heeft dit angelijk ons getroffen? Wat is die arbeid? En van woer bist u gekomen? Van woon land bist u? Van wat van een lied bist u? En hij zei te aan, ik zie een Hebrea, en ik vercht dem Heer God van hemel, die de zee en dat drie land gemaakt heeft. Dan angste de zeeman zich met een grote angst, en ze zeiden tot hem, wat is dit dat du je donen hast? Dan die mannen wisten dat hij van dem Herr wachtrane deed, wil zij houd aan dat je zegt. Zoals wie je zeiden had, deze zeemannen wisten niet veel van Jona, vielleicht nust, als hij op dat scheppen opkeem. Ober wils de storm je komen weer en dat loos op Jona je vallen weer, wollen ze nu weten wer hij weer, van waar hij je komen weer en wat zijn arbeid mocht zijn. Mensen in die tijd waren met de Hebreeën bekend, waar ze waren, en de God den ze aanbeden deden. Die waren de mensen die in dem leven je God leefden. Ze wisten ook dat de Hebreeën er God had allerhand wonder voor de Israëlieten gedaan. Als ze kunnen deze mannen niet verstaan, waarom Jona van zo'n God wegrennen wordt. Ze hadden gehoord dat God had den zee en dat drie het land gemaakt. Ze willen nu weten wat ze doen moesten dat deze storm tot een eind komen kon. Deze mannen deden zich zeer vechten als ze hierden wer Jona weer, wat hij deed en wer zijn God weer. Voor deze mannen weer dat ober een grote trotsel, hoe Jona zo'n doen kon als hij je donen had. Dat hij van zijn God wegrennen wordt. Mensen weten je weinig hoe een Christ zich behandelen zal. En wanneer hij dat niet deed, dan worden ze door even klagen. Die zei dan, met zo'n heikele willen ze niet een deelnemer zijn.
en daarwein had ze zich niet bekeerd. Zo'n mensen worden zo'n uitred, op een niet kunnen ver God brengen, oh nee. Dat is niet recht dat Christen niet heilig leven, maar dat kan niet als een uitred gebruikt worden. Dat zullen ze op opmunteren zo voor God te leven, dat dat geen vraag wordt zijn of wie werkelijk God zijn dingen zijn of niet. Hoe kan een mens voor God leven en een goede tijd zijn? Eerstens moet God een mens van zijn zinden losmaken. Wie zijn en die zin geboren, en dat loon van die zin is de dood. God kan die zin niet verdragen, also moet die zin weggenomen worden. Dat is waarom de Heer Jezus naar deze eerd kwam. Hij neemt onze zinde op zichzelf, en wils hij geen zin houdt, wordt hij voor ons te zin gemaakt. Dan sterft hij op een kruis, hij geeft zijn leven aan als een opfer, en zijn bloed wordt uitgegoten. Dat betoelt voor alle zin, voor alle mensen. Zonen die dat aannemen, worden zelig gemaakt. Dit is wat Peter in Apostelgeschichte 4, de 12e vers, zei, en door is het en geen andere raden, dat heet

Ober all de de am on nehme, jef he dat reicht, Gott seine Tchenge te heten, de nicht van bloot, ook nicht uit fleischlichet verlangen, ook nicht uit den Mond sin welle, ober van Gott je boeren zend. Dan Johannes 4:24, en Wahrheit sei ik junt, wer mijn woord hiert, en dem leeft, de mij je schijkt haft, haft dat eeuwig leven, en champ nicht am je recht, ober es vom dood tum leven je komen. Epheser 2:8-9, dan dech je nood zend je zeelige woorden, dech den geloven, en dat nicht uit junt zelfs, dat es ne goof van Gott, nicht derch woike, dat tjena, zich wordt poche tjena. Van de zafars is dat duidelijk en klaar, dat een mens kan blootstellen in geloven en dem Heer Jezus zelig worden. Goede woorden kunnen dat niet voor zich brengen, vriend. Wanneer een mens de goede woorden kan zelig worden, dan wordt het niet zijn nedig gewaast, dat Jezus Christus voor zijn sterven moest. Hoe kan een mens zeggen zijn dat hij of zij dat eeuwig leven heeft? Hier moet we zeggen zijn dat we ons op God zien woord verloten en niet op onze gefeilen. En Johannes 6:37 hebben we deze weer van de Heer Jezus zelfs. Alles dat mij de vader jef, champt no mij. En wer no mij champt, waar ik niet eruit steete. En Johannes zijn eerste brief jeft hij ons nog meer toe vertrouwen. En mij gefällt deze vader zeer. 1 Johannes 5:10-13. Wer an den Gottes Sehen gelebt, haft dort Zeugnis an sich selbst. Wer nicht Gott gelebt, haft am zum Lernen gemacht, willst he dort Zeugnis nicht gelebt haft, dort Gott von Sinn sehen gelebt haft. Dit ist dann dort Zeugnis, dort Gott ans dort ewig Leben gelebt haft und dit Leben es an Sinn sehen. Wer den Sehen haft, haft dat leven. Wer den zin nicht haft, haft nicht dat leven. Dit ha ik junt geschreven, de je an den Gottes zin, zin nomen je leven, dat je weten kennen dat je dat eeuwig leven hebben. Wicht je weer, vriend. Wie weten dat wie bekeerd zijn, wils God en zin woord gezegd haft dat de an dem Herr Jezus leven, dat eeuwig leven hebben. Wanneer een mens bekeerd is, dan kan hij ook in God zijn weg wandelen en kan hem dienen. In Romeinen, de 12e kapitel, de eerste 2 vers, lees wie hoe wie God om je volle kennen zijn. Dat zegt door een prachtig ik jun breder, dech God zijn grote metlieden, dat je jun lief God even geven als een leven je opfer, dat God je veld. Dat is jun vernuftige Gottes dienst. En stelt je niet met deze wereld gelijk. Leven ziet veranderd door een nieuwe zin, zodat je bewijzen kan wat God zijn welle is, dat goed en aangeneem en volkomen is. En tot laatst hebben we dit, wat ons in Kolosser 3:16-17 beschreven is. Laat Christus zijn woord rijkelijk in je wonen, en alle wijsheid en beleerd en vermoond je onderenander, met psalmen en geestelijke gezang, en zingt met je nood en je harte tot God. En wat emmer je doen, of een woord of de woord, dood en dem Heer Jezus zien nomen, en dankt God dem Vader derg aan. Wel wie dan niet aan je hoorzaam zijn, zoals jona weer overleven ons dem Heer gans aangeven, en zien wel het doen, en mocht de Heer ons alle je nood dort vergeven. God is zegen, mijn vrienden.

Onkel Peter war bei dem Missionshus. Heute bütte alles immer Schmack morgen. Eder wenn Benne wo trementieren wir, dann halb er durch mit, wann ihm sehr wo Hante feiern wir, so wie heute für alles verantwortlich. Heu lebt mit seiner Familie, ganz besiegt beim Missionshus, und konnte einmal und heuken auch ab das Hus. Und einmal konnte er dort ein bisschen zitten. Nu vroegen ze hem, du Peter, we hebben in Indië ook een missionshuis. En daar is eenmaal een jongetje van je daar temt, van wat we al vroeger verteld hebben, de kleine Ali. Die wordt ook eenmaal geraten en hij kon daar bij hen niet weer naar school gaan. Dat zo'n begoefde kind, dat zo goed, hij wil mooi leren, maar dat deed op den gaan niet. En vandaan als zijn man nog gestorven is en de paar drinken zo veel, houdt we met de pa en met de oma bereid dat hij kon op 2 jaar naar Duitsland komen en hier leren. Dat hij hier kon een goede school maken, dat hij nu hier kon weer leren. Nu is ons gedanke, wanneer hij naar Duitsland komt, hij moet hier bij ons een familie leven. Dat is op 2 jaar. Ze vroegen de missionaris en Peter, wat je leeft? Wil die en die jongen aannemen? De poeder dacht een stukje, dan zei hij, jo, wie oud is de jong? Na jo, de is al 12 of 13, dat is zo'n kleine kind. Na dat post, en ons Thomas, de is 10, dan kon hij dem een beetje aannemen. En wie worden al alle te pantrieën? Zeker wel wie dat kind opnemen. Ze deden het gewoon niet lang, wat onkel Peter met Thomas naar de vloeghoven voeren en dem Ali afholde. Ali werd ganz opgericht. Wie dat hier alle uitzag, zo'n grote stoot. Zo veel zijn had hij nog alles in die ganz levenische zonje. Hij zit zich bloos raam. Van de missionaren had hij al een beetje wat aan Dietsch geleerd en ze kon hij ook al een beetje Dietsch. In de missionsschule hadden ze ook Dietsch geleerd en ze kon hier ook al ganz schön goed reden. Thomas wil hem veel wiezen in Duitsland, aber erstmal musste Ali zelfs hier ganz ankommen.

En zo wens je ook jullie tenja, je hebt een gunst om haren gaan. En wanneer je problemen hebben, of wanneer je zorgen hebben, of wanneer je een soort van schwierigheden hebben, zoals Ali, vertrouw gunst om haren en niet meer een beetje stil.

Hallo Tjenja, hier reed Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tjenja lijf en dat hij wil gaan dat de Tjenja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je Tjenja alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Dotielhus, Port Eind. Maar eerst wel ik in Lucas kapitel 6, verse 47 tot 49 lezen. Hij zegt dat is dit. Ik wil je wezen met wem die te vergelijken is, die nu mij hemt en hiet wat ik zei en dat dan ook deed. Die is met een mens te vergelijken, die een huis bood en bad op den steingroef om den grond doornap te leien. Als dan een huifwoordertjeim rijdt de stroom num huis op touw en kan dat aber nicht bewegen, wens dat stond op den steingrund. Wer aber hiert en dat nicht deed, die is met een mens te vergelijken, die zijn huis ohne einen grund op de eerd bood en de stroom rijdt zich doorhaan en dat huis valt bald taub en de schode weer groot. Dat Hielhuis. Billy weer met zijn papa taub in de koor op een weichne huis van de stad. Krijg door op de steed en karret het engstje wieder, waar ik zou je bald tiele op mire, zei papa te Billy. Wes met mij taub gaan in de steed betit je? Oh, bij jou welig, zei Billy. Arm jinkt dat Emma zou je schein met zijn papa taub zijn. En am interessiert papa zijn arbeid ook zei ja. Als papa de koor stelde hulle had, ging zij bed op de steen, ram en bechikte alles. Wat was je hier buwe? Vroeg Billy. O, een zei ja strome tielhuis, antwoord papa. Ik wil mij dat fundament goed bechikje, eier ik wieder aan dit huis schoffen doe. Hij ging ram en beobacht dat fundament van alle aardje. Billy, weetst du wat te dat nieuwe huis passiert, wat op de nächste gast gebeurt weer? Vroeg papa. Nou ja, ik hier ervan, zei Billy. Een paar dagen terug hadden we een grote windstorm en dat huis valt gans om. Nu moeten de gans van freschen aanvangen met dat buur. Ja, dat is recht, zei papa. Dat valt om. Bloos ween dat niet op een goede fundament gebeurt weer. Ik wil dat niet gelijken, want dat een huis passiert, wat ik gebeurt had. Oh, maar ik ook niet. Billy stemde gans met. Billy, vroeg zijn papa, deest u op een goede fundament bouwen? Echt? Lacht Billy. Nogmaals, wanneer ik eerst gered zie, dan wil ik ook hier bouwen. Aber nu deed ik nog niet spuwen. Nou, weetst u dat neef? Vroeg papa. Ik leef de deus niet op u. Niet een huis van Tiele, er halt, aber de deus die leven buur. Dag voor dag deus du aan die levenshuis buur. En Jezus zegt ons in zijn woord, wie wichtig dat is dat wie onze levens op een goede fundament buur denne. En weetst u wat dat meint? Ik geloof jou, zei Billy gans ernstig. Hij wist dat zijn papa gleich zei van Jezus te vertalen. En hij neemt ook jede gelegenheid voor Billy van Jezus en God zijn woord te vertalen. Ik geloof dat meint wie zullen op Jezus buwen. Ik heb Jezus aangenomen als mijn heiland en hij heeft mij al mijn zinden vergeeft. Ik vertrouw op hem en ik proef hem gehoorzaam te zijn. Meint dat niet dat ik mijn levenshuis op hem bouwen doe? Jo, dat is gans recht, zei papa. En mij vreet dat zeer dat u voor God leven wist. En wanneer we op Jezus in zijn woord bouwen, dan kennen we met God zijn hulp de storms en troubles im leven gelukkig durchgaan. Dan is ons geloven stort. En nus kon ons doelrieten. En dan der wie ons vernust verchten. Nicht mal voor den dag, wann wie worden voor God stonen. Wat leefst du, wat passieren, wann wie op weg het zand gebied houden. En nicht op een stokket fundament. En dat huis op dat zand val om, zong Billy. Reicht, zei papa. Billy en zijn papa gingen nog een beetje langer rum en bechikten zich de ganse steed. En taub zongen zij dat ganse leid.
Dort wel ik jouk ermer im denkhulle zee, papa. Bou din huis op den harn. Ik ook, zei Billy. Nu heb ik nog wat vrouw voor die. Hast die Jezus ongenomen als dien heiland in haar? Haft hij diene zinde waasje wasje? Dees du aan vertrouw voor alles wat die veelt? En dees du dien leven gans voor God leven en nicht bloos voor die zelfst? Van jou, dan hast du een goede aanvang met dien levenshuis. Jezus is de vaste grond en dat sterk het fundament op wem wie onze levens bouwen zullen. De Bijbel zegt ons dat onze goede woordje worden niemals te rijken om ons naar hemel brengen. Blijst Jezus alleen kan onze zinden wegwaschen en onze harten reinmerken. En dan geeft God ons de kracht voor Amen.

Dank zijn Tjenja voor en je schuldzanne om deze aandacht te hartje. En ik wil me ook zeer vreden, want je wil niks in zware hartje willen, nur de aandacht van jeder dag met Jezus.

0: Zas mat 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: De klok is 8.
1: God zijn ideeën zijn vooral om een zeeën. Geen jaans houdt wie de breken verbrand. Van de bank liegen wie geen vraag meer. Niet eenmaal om den rozenhaft te kijpen, want wie ook niet 10% van de kijkprijs rijd houden. Ons fehlt een geldwunder, oder weinst een goede idee van God. Wie hebben die al een poort van de geschicht vertaald, wo wir den Rosenhof kauften? Hier is die geschicht meier einzelheitlich. Ein Jahr ver wie dort Missionszentrum in Paraguay vor dich mögen,

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Met dit sluit we het programma af en loden jullie aan ons toe te horen. En bij deze gelegenheid mocht ik ook aanloden ons te bezoeken in onze godsdienst aan Nijstedt in Kampen 22 Blomen Uurt om zondagsmorgens klok 9 tot de zondagsschool en klok 10 tot de hoofdgodsdienst en dan zondagsoevens klok 6. Een godsdienst met een programma. Abwara hieren.

on the programmas and all up cassette to have. Eine cassette met 2 programma kost me bloos $10. Wann je irgend ein van onze programma bestellen mocht, schijkt ons dat geld met, wann je dat bestellen. En onze touwheren die nicht in Canada wonen, kennen deze programma van de station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wann wir die van Canada touwschijken. De nummer voor dit programma is 310. Wann je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt het programma nummer 310.

en een korf even de wand erop. Als hij naar Jeruzalem kwam, probeerde hij met de jinger toop te komen, aber an wie angst voor hem en geloofde niet dat hij werkelijk een jinger was. Aber Barnabas nam hem en bracht hem naar de apostel en zei aan, wo zal hij wees den Herrn gezeinen en met hem gered had en wo hij in Damaskus vruchtloos en Jezus in de nomen gepredigd had. Dan bleef Saul bij aan en ging gans vrij met aan toop in Jeruzalem raam en predigt gans driest aan Jezus Christus in de nomen. Hij reden bevroeg zich met de Griechische Joden over die proefden hem dood te maken. Als de breide door van hierden, nemen zij hem naar Caesarea en schekten hem naar Tarsus. Dan had de gemeente in gans Judea en Galilea en Samaria vreed en buden zich op en de Heilige Geest geef aan kracht en moed en Gottesfurcht te wandelen en ze worden immer meer. Als Petrus Raum reist, kwam hij ook wat Lida en bezocht de Heilige door. Daar traf hij Aeneas, een geleemden man, die al 8 jaar te bad gelegen had. Petrus zei te hem, Aeneas, Jezus Christus maakt die gezond. Sto op en maak die bad op. Aeneas stond voorts op. Die wat in Lida en in Sharon woonden, zagen hem alle en bekeerden zich tom haren. En Joppe woont eine jüngerin, Tabitha, Griechisch Rei, die door Emma Godet deed, en de arme halp, aber Jerod an die tijd werd ze krank en starf. Als ze haar afgewaschen hadden, leden ze haar aan de bovenstof haan. En wils Lieder dicht bij Joppe weer, en de jünger gehoord hadden dat Petrus door weer, schekten ze 2 mannen haan om zaaien te loten, dat hij voorts haan komen zal. Petrus ging met aan met, en als hij haan kwam, nemen ze hem voorts snap aan de stof neer. En al die weetvrije stonden om hem, hielden en wijzen aan de daken en kleider die ze gemaakt had, als hij nog bij aan gewaast weer. Dan schekt Petrus aan alle uit de stof uit, knijt zich dol en bed. Dan draait hij zich naar de doodje vrouw en zegt, Tabitha, sto op. En ze moog haar ogen op. En als hij Petrus zag, recht ze zich op en zat. Dan reikt hij haar zijn hand en halp haar op. En als hij de heilige en weetvrijes geroopt had, stelde hij haar door levendig aan. En ze kregen dat een gans Joppe te heren en vele geliefden om haar. Petrus blijft dan een lange stoot en Joppe bij Simon, een ladajoba.

Levatohira. In Psalm 25 lezen we, wo David bede deed. Haar, denk on die medleid en on die truhartje leef, wil ze zijn al van oude tijden doen. Ik wil alle Tohira daaraan herinneren dat hij haar zo groot is en zijn truhartje leef is zo groot. Deze leef heeft God im leven van zoveel mensen bewezen en die zijn zo dankbaar dafür en freuen zich dat ze bij hem haren zijn worden, wil ze dat im geloven aangenomen hebben en op dem haren vertrouwen. Deze leef heeft God ook in ons leven erwezen, ook wanneer we dat niet gezien of erkend hebben. En ik lood aan, wil ik God dafür danken. Deze leef wil God ook in ons leven zichtbaar erwezen, omdat andere mensen dat zijn, wo God met zijn truhartje leef zich ook in ons leven op een boord heeft, en wo hij ons gedroogd heeft, wanneer we niet alleen gaan kunnen. Ik bid dat ook dit programma een zegen is voor allen die nu ingeschaald hebben en een goede nachtrust hier willen. Ik lood je aan, wil God om zijn zegen bidden. Himmlische Vader, dankzij voor die truhartje leef. Wie willen die dafür loven en prijzen. Dankzij haar dat u aan ons denkt en ons die truhartje leef erkennen en erleven laatst. Wie danken voor die nood dat mensen nog een verlangen naar de goede nachtrust van die truhartje leef hebben. Wie danken die dat mensen die nood erleven willen en ook erleven wil ze die daarom bidden. Dankzij haar dat mensen dat ook bekennen dat ze omgedreid zijn, wilst du aan die truhartje leef offenbaard hast. We beden nu voor alle Tohira, dat ook dit programma tom zijn wordt voor allen die nu angeschuld hebben, en harsje. Dankzij dat u den zijn geven wist. Help ons alle hindernissen was te riemen dat we die bezijnen kennen. Dat bid ik in Jezus in hem noemen. Amen.